0: de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
1: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
2: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
0: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
1: Oh, maar dat is correct.
3: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
4: Kom, laat je inspireren.
5: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
4: Kom, laat je inspireren.
5: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
4: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
5: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
6: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: bij Aldi 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldieprijs van maar 6,95 €. Aldi, altijd slim.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
3: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Een hele goede morgen. Bij het KMI spreken ze over een tweede hittegolf sinds gisteren. En ik denk dan, net als heel veel mensen, een tweede hittegolf. De zomer is wel één lange grote hittegolf. Toch? Your golden years. Nostalgie plus. Het is 7:00. Fijn dat je luistert. Hier is het nieuws met Frankje.
5: Goedemorgen. Minister van Mobiliteit Jean-Luc Gruc overweegt om te krachtige auto's te verbieden voor jonge bestuurders. Het is een idee uit Frankrijk, want de regering daar verbiedt vanaf dit najaar beginnende bestuurders om met te krachtige auto's te rijden. Aanleiding is een aantal dodelijke ongevallen. Zo reed een 18-jarige met een krachtige Volkswagen goed voor zo'n 333 pk een studenten van de weg. Hij reed 120 km per uur in een zone 30. Mogelijk volgt ons land nu het Franse voorbeeld. Gruc wil het debat alleszins openen over dat jonge bestuurders pas geleidelijk toegang krijgen tot krachtigere auto's. Supermarktketen Aldi stopt met het verbergen van de promotieprijzen in zijn folder, dat schrijft VRT Nieuws. Enkele maanden geleden besliste Aldi om de prijzen van promotieproducten te blurren tot de dag voor de promotieweek. Zo kregen concurrenten minder inkijk in de geplande acties. Maar Aldi komt nu zelf terug op die beslissing, naar eigen zeggen op vraag van de klant, want die wil transparantie. In Nederlands-Limburg is de ontmijningsdienst opgeroepen voor mogelijke explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Bij de zware natuurbrand daar zijn verschillende ontploffingen gehoord. Mogelijk gaat het dus om achtergebleven munitie. De brandweer blust intussen voort, maar doet dat enkel nog van op de bestaande paden uit veiligheid. De brand is intussen wel onder controle. En in de Champions League voetbal heeft Union gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodo Glimt in de derde voorronde. Het werd 3-3. In een toch wel spektakelrijke match gaf Union de voorsprong nog uit handen. Net voor het einde stond het 3-2, maar in de laatste minuut kregen ze nog een hele zure tegengoal. Volgende week is er de terugmatch. Union zal dus in Noorwegen moeten winnen. Deze ochtend nog bewolkt met wat lichte regen. In de namiddag krijgen we brede opklaringen en maximaal tot 27 graden. Morgen vrij zonnig en 25 graden. Vrijdag overal brede opklaringen bij 24 graden. En het weekend wordt zonnig met enkele hoge wolkenvelden. Opnieuw wat warmer dan met maximaal tot 30 graden.
4: Dankjewel, vrouwtje.
6: Zomer van je leven.
7: Johan Henneman.

Op de planeet Eurovisie Songfestival wordt altijd leuke muziek en vrolijke muziek gemaakt met glimlachende mensen, jonge mannen en jonge vrouwen. Vaak Bugsfizz met Making Your Mind Up won het Songfestival in 81. En daarom gaan we trekken zometeen naar die planeet. Het is 7:11. We gaan eens kijken hoe warm het wordt, of we vandaag wat regen krijgen. Eigenlijk, nee, niet veel, maar warm wordt het wel. Toenemende bewolking vanochtend met lichte regen vanaf het westen. En in het centrum van het land ook. Maar na de middag komen er opklaringen en wordt het zonnig in het westen. Temperaturen van 24 tot 27 graden. Ja, dat zijn toch wel enkele graden minder dan gisteren. En dat is op zich al goed nieuws. Vannacht krijgen we breder wordende opklaringen. Een heerlijke minima. Om goed te slapen deze keer. Van 11 tot 16 graden. En die 11 graden die moet je dan op de Ardense hoogte gaan zoeken. En die 16 graden elders in het land. Dus dat ziet er alvast goed uit. Morgen eerst vrij zonnig, maar daarna komen er wolken. Helaas zonder regen. En toch wel frissere temperaturen. Ja, wat heet fris? Van 20 tot 25 graden. En vrijdag mogen we ons opnieuw verwachten aan opklaringen. Toch bij de start van de dag. Daarna

0: toch ideaal om je bed uit te springen in 1, 2, 3. Making Your Mind Up van Buxfist. Het is 7:45. Een hele goede morgen. Ik heb nog wel meer muzikaal lekkers voor je bij op deze woensdagmorgen. Wat dacht je van Billy Swan met I Can Help? Maar eerst John Miles. En dan weet je dat music eraan komt.
1: Nog steeds à volonté.
2: This is a mosselen van Lynch Garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
3: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
4: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
6: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
5: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.

Die stond niet tegen balletjes de trap op woensdagmiddag. Die ging naar de muziekschool. Ik heb het over John Mayer, hè. Beetje notenleer, dan nog een beetje piano spelen. En een beetje talent, een beetje veel talent. Ja, en dan kan je zo'n schitterende dingen maken natuurlijk. En dan draaien we die nog altijd met heel veel plezier bij Nostalgie Plus. Goedemorgen.

0: is de versie met de strategische pauze. En onplezant, hè, als hij weer aanneemt. Binnen Zwaan bij Nostalgie Plus. David Bowie, die heb ik ook voor jou. Met Sound and Vision. Maar eerst gaan we naar kijken, of liever kijken niet. Ik zit niet op televisie, hè. Luisteren naar de hoofdpunten van het nieuws, want het is 7:30. Hier is Fraukje Kallion.
1: Goedemorgen. Hulplijn 1712 kreeg tijdens het WK voetbal 4% meer oproepen van huiselijk geweld dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren er in totaal meer dan 1200. Het ging vooral om meldingen van kindermishandeling en partnergeweld. De hulplijn benadrukt dat het WK op zich geen oorzaak is van geweld, maar het is wel een trigger voor meer geweld, want de emoties lopen vaak hoog op en er wordt meer gedronken. Supermarktketen Aldi stopt met het verbergen van de promotieprijzen in zijn folder. Enkele maanden geleden besliste Aldi om die prijzen van promoproducten te blurren tot de dag voor de promotieweek. Zo kregen concurrenten minder inkijk in de geplande acties. Maar Aldi komt nu terug op die beslissing, naar eigen zeggen op vraag van de klant, want die wil transparantie. En de natuurbrand in Nederlands-Limburg is onder controle, dat meldt de brandweer. Die kon het vuur omcirkelen en dus voorkomen dat de brand nog verder kan uitbreiden. Het brandt wel nog altijd. Ook de Nederlandse ontmijningsdienst werd opgeroepen voor mogelijke explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Want er zijn tijdens de brand explosies gehoord. Deze ochtend nog bewolkt met wat lichte regen. In de namiddag krijgen we brede opklaringen en maximaal tot 27 graden. Morgen vrij zonnig en 25 graden. En vrijdag vooral brede opklaringen bij 24 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, Smart Speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: Een kilometer of drie file op de A12 Boom Antwerpen. En daardoor verlies je een heel klein beetje tijd. Minder dan 5 minuten van Aartselaar tot Kleidal aan Contextsysteemweg. En voor het overige, beste mensen, geen enkel probleem onderweg. Geen files. Zalig
3: Nostalgie Plus. Met Johan Henneman.

0: Ja, David Bowie die had toen al wat centjes opzij gezet voor een thuisbioscoop. Lekker genieten van een goede film bij deze temperaturen. Als het niet de golf is, dus de huiscinema in. Met airco in zachte zetels en met ijspralines bij de hand. Ja, dat is ook een hele mooie zomer. Die beleeft zo de zomer van je leven. Net als wij hier bij Nostalgie Plus. Het is 8:08. Fijn dat je luistert aan Christy Dag Vreemde Man staat op het ontbijtmenu. Na de Beatles en help.
1: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, graag iets Japandi.
4: Ibiza. Ruim.
5: Ja, niet te groot, hè.
3: Kleurrijk.
5: Ja, met veel beige.
2: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
6: Oh, yellow!
7: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Er is één ding van de Beatles dat je altijd moet onthouden. Die gingen echt vaak naar de kapper, hoor. Altijd netjes gekapt. Ja, geen langharig tuig. En heerlijke muziek. Wat wil je ook meer, natuurlijk. Het is 11:30. Hier is Anne-Christine.

hebben het allemaal, zo'n plekje dat we het aardsparadijs kunnen noemen. Een plekje waar we altijd willen zijn, waar we altijd willen genieten. Louis Armstrong heeft er ook zo een. What a Wonderful World zingt hij er straks over hier in de zomer van je leven bij Nostalgie Plus. Eens kijken wat de krantentitelen op hun voorpagina vandaag. Dat doen we elke ochtend. Het nieuwsblad titelt... Minister onderzoekt verbod op krachtige wagens voor jonge bestuurders. Twee Belgische wandelaars neergebliksemd in Pyreneeën. Het gaat over jongens van 14 en 20. En tiener treft beide ouders dood aan in hun slaapkamer. Het familiedrama in Brugge. Het laatste nieuws. Fiscus stuurt 190.000 onterechte aanmaningen. Door technisch probleem lijkt BTW niet betaald. Ja, zo spelen ze eigenlijk ook een beetje fishing, hè, vind ik. Hè? En dan tweede hittegolf van het jaar is een feit. Het werd gisteren iets boven de 30 graden. En zo werd dat allemaal netjes uitgerekend door het KNMI. En derde voorronde Champions League. Union geeft zegen weg in slotfase. Het werd daar 3-3. De standaard dan. EU-leiders speelden zichzelf uit elkaar in crisis in Ceuta. Zonder veel aandacht voor de feiten. Waarom is die eclipsbril zo nodig? Meestal voel je de schade pas als het al te laat is. De eclipsbril heb je volgende week nodig als je naar de zonsverduistering gaat kijken. En beheerst de Vlaming zich door sproeischaamte, want ondanks droogte blijven hoge pieken in waterverbruik uit, stelt de krant op de voorpagina vast. De morgen dan, net over de grens, blijft het vuur woekeren, maar ze hebben het daar redelijk onder controle, heb ik gehoord. Oude medestanders van Trump lanceren eigen beweging. Hun politieke boodschap is discriminerend, tussen aanhalingstekens. En geen elektriciteit, maar wel andere energie. We zitten in Cuba, in die kelder. In die kelder in Cuba is het verzet springlevend, zo weten morgen. En optimistisch. Gazet van Antwerpen in één klap pak meer stroomcapaciteit in Antwerpse haven. Dat komt door de nieuwe hoogspanningslijn Brabo. De Schelde droogt nooit op en daar vaart Antwerpen wel bij. Zo wijken riviercruises uit. En dieren aaien mag, handen wassen moet. Brasschaatse kinderboerderij weer open. En dat zijn de gevolgen van de stikbesmetting. Want die komt vandaar. Maar de problemen zijn onder controle. Belang van Limburg dan. Venray vecht tegen grote natuurbrand. Stortbui zou welkom zijn. 71%, nou, toch wel een bijzonder cijfer. Meer zelfstandigen boven 60 jaar in Limburg. En minister Kruk onderzoekt verbod op krachtige wagens voor jongeren. Dat zijn ze op deze woensdagochtend 5 augustus. De krantentitels.

0: heb er geen jota van begrepen. Net als jij misschien meezingen, kan ik wel een beetje in dat koeter Cameroenees, als ik dat zo mag zeggen. Maar het is een heerlijk nummer, dat van Wes.
1: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
2: De Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
3: Ah ja, met no-cap courgette, wajo, worstjes en slee samurai.
2: Of dingen, hè, bougie burgers.
3: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
2: Oké. Okay.
3: Waarom neem jij nu nog een burger?
2: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is er.
5: De Vos Lemmes.
6: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
7: Voorwaarden op colruyt.be.
8: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
9: Dank u, ImoWeb!
10: Wil je al jouw favoriete classics uit de 60s, 70s en 80s in de beste kwaliteit beluisteren? Luister dan naar Nostalgie Plus via DAB+.
0: Heerlijke ideeën om de dag door te komen, om te genieten van de zomer, om nog meer te genieten van het leven. Let's stick together. Ja, het is de muziek die het hem doet natuurlijk hier, hè. Met Brian Ferry, dat is voor na het nieuws.
11: Your golden years, nostalgie plus.
0: En je bent meteen van alles op de hoogte, dankzij Frankie Talion.
12: Goedemorgen. Hulplijn 1712 kreeg tijdens het WK-voetbal 4% meer oproepen dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren er in totaal meer dan 1200. Het ging vooral om meldingen van kindermishandeling en partnergeweld. Vooral in de eerste week van het WK-voetbal steeg het aantal meldingen over geweld fors. De hulplijn benadrukt dat het WK op zich geen oorzaak is van geweld, maar het is wel een trigger voor meer geweld. Tijdens evenementen als het WK lopen emoties vaak hoog op en wordt er meer gedronken. Mobiliteitsminister Jean-Luc Huck overweegt om te krachtige auto's te verbieden voor jonge bestuurders. Het is een idee uit Frankrijk. Beginnende bestuurders mogen daar vanaf dit najaar niet meer rondrijden met sportwagens en zo. Want er gebeuren vaak zware of dodelijke ongevallen. Wat dan precies de grens voor het vermogen wordt, moet nog beslist worden. Krukke onderzoekt of dat zo'n verbod nu ook in ons land kan. En ook in Italië bestaat zo'n verbod al meer dan 15 jaar. Een deel van een raket van SpaceX, het ruimtebedrijf van Elon Musk, stort straks neer op de maan. De raket was begin vorig jaar gelanceerd, maar raakte uit zijn koers. Wetenschappers voorspellen dat een raketdeel over een half uurtje crasht met een snelheid van 9000 km per uur. De maan kan wel tegen een stootje, maar het zal een nieuwe krater met een diameter van ruim 17 meter veroorzaken. De stofwolk zal je mogelijk via een telescoop kunnen zien. En in de Champions League voetbal heeft Union gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodø Glimt in de derde voorronde. Het werd 3-3. Union gaf een 3-2 voorsprong nog uit handen. Net voor het einde kreeg het nog een heel zure tegengoal binnen. Volgende week is er de terugmatch. Union zal dus in Noorwegen moeten winnen. Deze ochtend nog bewolkt met wat lichte regen. In de namiddag krijgen we brede opklaringen en maxima tot 27 graden. Morgen vrij zonnig en 25 graden. Vrijdag vooral brede opklaringen bij 24 graden. En het weekend wordt zonnig met enkele hoge wolkenvelden. Opnieuw wat warmer dan met maxima tot 30 graden.
0: Dan denk je die raketten van Musk, dat is om satellieten in een baan om de aarde te brengen en kerst je die gewoon maar even op de maan. Niet zomaar, hè? 9000 km per uur en dan baf, een krater van een toch wel een grote diameter, vind ik. De files, het is gelukkig heel erg rustig op de weg. Niet dat er kraters gaan zijn. 3 kilometer file op de A12 Boom Antwerpen, verlies je daardoor 5 minuten van Aartselaar tot de Krijdalaan. Contactsysteemweg, dat is een kruispunt waar mensen wel alles vaker stilstaan in beide richtingen. Brian Ferry, die staat klaar.
13: Zomer van je leven.
14: Johan Henneman.

Goedemorgen, 8 over 8. Ik weet niet wat het is met die Eurovisie Songfestivalnummers, maar dat roept toch warme, mooie, zoete herinneringen op. Kom me vast en zeker terug als je Anne-Marie David zo meteen hoort met Tu te reconnaîtras. Eerst reggae.

0: In gedachten hoor ik al bruiloftsklokken luiden bij Happy Together van The Turtles. Jimmy Cliff, dat is een andere reggae-koning. En die komt ook uit Jamaica. I Can See Clearly Now is een van zijn grote hits. En die zit erin op deze woensdagochtend.
1: Kom, laat je inspireren.
2: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
1: Kom, laat je inspireren.
2: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
1: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
2: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
3: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
4: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
3: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
4: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
3: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
4: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
5: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
6: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

vind het zo gezellig. Gezellig dat jij erbij bent, dat jij luistert naar Nostalgie Plus. Dat jij de zomer hier beleeft, de zomer van je leven. 8:08. Hé, hey, goedemorgen zeg. Als je straks gaat tanken, leuke verrassing. Prijzen liggen een ietsje lager dan de voorbije dagen. Ja, dat heeft allemaal te maken met Trump. Als die warm blaast, dan gaat de prijs aan de pomp naar beneden. Blaast die koud, dan gaat hij juist naar boven. Wereldpolitiek en economie uitgelegd. In 2 stappen heet dat dan. Heel eenvoudig, maar het is toch zo, hè?

0: Sting heeft zijn eigen korps. Maar die hadden ze niet bezig met flitsen en met verkeersregelen. Gewoon goede muziek maken. Every Little Thing She Does Is Magic bijvoorbeeld. Die ga ik draaien.
1: Goedemorgen. Vakbonden en consumentenorganisaties vragen betere regels rond de marketing door influencers. In Vlaanderen moeten influencers in hun video's duidelijk aangeven wanneer ze producten of evenementen promoten. Het bewuste merk moet ook getagd worden, maar in Wallonië en Brussel gelden andere regels. De Raad voor het Bedrijfsleven vraagt nu één uniform Belgisch kader en ook op Europees niveau willen ze een duidelijk modelcontract. In Oekraïne zijn zeker 15 doden gevallen bij Russische raketaanvallen, onder meer op de hoofdstad Kiev. Dat zeggen de hulpdiensten. De raketten sloegen in op opslagplaatsen en een woongebouw. Oekraïne heeft een tekort aan luchtafweerraketten. De VS zouden die leveren, maar president Trump trok zijn belofte weer in. En een deel van een raket van SpaceX, het ruimtebedrijf van Elon Musk, stort rond deze tijd neer op de maan. Dat voorspellen wetenschappers. Het raketdeel zou met een snelheid van 9000 km per uur crashen. De maan kan wel tegen een stootje, maar het zal een nieuwe grote krater veroorzaken. De stofwolk zal je mogelijk via een telescoop kunnen zien. Deze ochtend nog bewolkt met wat lichte regen. In de namiddag krijgen we brede opklaringen en maximaal tot 27 graden. Morgen vrij zonnig en 25 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: En een verkeersoverzicht van twee keer niks, maar toch twee kleine files. 6 kilometer file op D17 Sint-Niklaas-Kortrijk verlies je 5 minuten van Gentbrugge tot Zwijnaarden. En op de E19 Antwerpen-Mechelen komt er ook 5 minuten bij van Rums tot Mechelen-Noord. En dan had ik de police voor je klaargezet. Ja, toch? Ja, kijk, daar is
3: Nostalgie Plus
4: met Johan Henneman.

0: Hittegolven zijn niet nieuw, al hebben we er de laatste jaren toch wel veel last van. Maar ze waren er eerder ook al, in 1976 denk je dan, maar ook in 1975. Ik heb het er straks over, want vandaag gaat het wel vaker gebeuren. Keren we terug naar de zomer van 1975. Doen we de eerste keer vandaag na dat handtasje waarover George Baker Selection zo mooi zong.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: Ik heb Neil Diamond nog voor 9 uur. En Crusoe en Ingeborg. En een hit uit de zomer van
1: 1975.
0: Maar voor ik het over die hit heb, wil ik het even hebben over een hittegolf. Zit ook het woord hit in. Ja, 1976 herinneren we ons allemaal, worden we voortdurend aan herinnerd. Maar het jaar daarvoor was er ook toch een stevige hittegolf in ons land, hoor. Vanaf 29 juli begon die 1975. Duurde 12 dagen in België volgens de berekeningen van het KMI. Het werd de langste hittegolf ooit. Tot 9 augustus duurde het hier. 7 hittedagen van temperaturen plus 30 graden Celsius. Met als piek 33,4 graden Celsius in Ukkel. En de andere dagen werd het gemiddeld zo'n 30 graden. En onder de 30, want je weet het, om een hittegolf te hebben in België moet er 5 dagen zijn boven de 25 graden, waarvan 3 boven de 30 graden. En aan die voorwaarden was voldaan in 1975. Maar we kregen daar wel een serieuze piek, zeg. 35,9 graden in Oostende. Dat kan tellen. Maar de zomer van 75 was niet die van 76, want dan was de hittegolf nog net iets langer. 25 dagen duurde die in 1976. Maar goed, de zomer van 1975 is er eentje om niet te vergeten met die hittegolf. En ook niet met de platen, met de muziek. Want toen was er een nummer bijzonder populair. Een nummer dat eigenlijk uit Frankrijk kwam overwaaien. Alain Barrière, die was een geweldig grote naam in de jaren 60. Maar zijn carrière raakte een beetje in een slop. En begin jaren 70 dacht hij, ja, het is in, ik moet een duet opnemen met een dame. Deed hij ook met Noël Cordier. En nu dat nummer, dat werd opgemerkt hier in ons land door Roland Uitendalen, dat is een muziekproducer. En die ontdekte het duo Barry en Eileen, die uit Engeland overkwamen gewaaid. En die namen het op in het Engels. En het werd hier een zomerhit in 1975. Dat van Alain Barrière, dat klonk

en Chris die houden er niet van dat je op je honger blijft zitten wat betreft Clouseauids. Ja, daarom toeren ze ook in augustus. Morgenavond staan ze in Antwerpen. Muziek aan het water. Het water. Zondag op Suikerrok in Tienen. Volgende week in Lievegem op Drijversfestival. En zo gaat het maar door. Clouseau bij Nostalgie Plus en in levende lijven.

0: De deur die staat duidelijk nog altijd op een kier bij Paul Young. Come back and stay. Heb ik nog wat lekkers voor jou? Maar ja, natuurlijk. En dat begint zo. En de rest was voor na 9 uur.
1: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
4: En wat met de ballen?

0: balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Infopikea.be. Op 26 september viert Immoweb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.immoweb.be.
2: Dank u, Immoweb! Nostalgie
3: Plus. Heaven Must Be Missing an Angel. Leuke openingszin. Tot de Vares er een dikke hit mee scoorde. Dan kom je er niet meer weg, hoor. Ik draai hem zo meteen. Na het nieuws van 9 uur krijg je van Fraukje. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Hulplijn 1712 kreeg tijdens het WK voetbal 4% meer oproepen dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren er in totaal meer dan 1200. Het ging vooral om meldingen van kindermishandeling en partnergeweld. Vooral in de eerste week van het WK voetbal steeg het aantal meldingen over geweld fors. De hulplijn benadrukt dat het WK op zich geen oorzaak is van geweld, maar het is wel een trigger voor meer geweld. De emoties lopen vaak hoog op en er wordt ook meer gedronken. Vakbonden en consumentenorganisaties vragen betere regels rond marketing door influencers. In Vlaanderen moeten influencers in hun video's duidelijk aangeven wanneer ze producten of evenementen promoten. Maar in Wallonië en Brussel gelden andere regels. De Raad voor het Bedrijfsleven vraagt nu één uniform Belgisch kader. En ook op het Europees niveau willen ze een duidelijk modelcontract. In Oekraïne zijn zeker 15 doden gevallen bij Russische raketaanvallen, onder meer op de hoofdstad Kiev, dat zeggen de hulpdiensten. Er raakten ook tientallen mensen gewond. De raketten sloegen in op opslagplaatsen en een woongebouw. Er wordt gevreesd dat er nog meer mensen onder het puin liggen. Oekraïne heeft een tekort aan luchtafweerraketten. De Verenigde Staten zouden die leveren, maar president Trump trok zijn belofte weer in. Een FIFA-baas Infantino roept straks de top van de Internationale Voetbalbond samen voor crisisoverleg. Infantino ligt al een tijdje onder vuur na zijn plannen om de aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Hij kwam daar intussen op terug, maar onder meer de Europese Voetbalbond UEFA eist het ontslag van Infantino. Het is niet duidelijk wat Infantino precies wil bespreken op het crisisoverleg, maar het gaat wellicht over die forse kritiek. Deze ochtend nog bewolkt met wat lichte regen. In de namiddag krijgen we brede opklaringen en maximaal tot 27 graden. Morgen vrij zonnig en 25 graden. Vrijdag vooral brede opklaringen bij 24 graden. Het weekend wordt opnieuw zonnig met enkele hoge wolkenvelden. En ook warmer dan met maximaal tot 30 graden.
3: Toch wel een serieus probleem op de E313 Randst-Antwerpen. Daar verlies je momenteel 17 minuten van Randst tot Wommelgem. En de andere files van de 12 kilometer in totaal op de E17 Sint-Niklaas-Kortrijk. 5 minuten trager van Gentbrugge tot Zwijnaarde. En ook plus 5 minuten op de E19 Antwerpen-Mechelen van Rumst tot Mechelen-Noord.
5: De zomer van je leven.
6: Johan

Ik vind dat we die veel te weinig draaien. En daar heb ik meteen wat aan gedaan. The Kinks met de You Really Got Me. Het is 9 over 9. Dit is de zomer van je leven bij Nostalgie Plus. Lekker blijven hangen. Zo zei Margarita toch. Doen voor dit rondje Italiano.

0: Ik weet het, de wereld zou er toch zo mooi uitzien. Met wat meer begrip, met wat meer respect, met wat meer liefde. Maar het is toch mooi om naar te kijken. Mooi om te genieten van het leven hier op aarde. Sam Cooke, die doet het hier straks in de zomer van je leven met Wonderful World. En over liefde gesproken, Roger Glover en guests komen er zo aan.
1: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe & Dove, een set van vier glazen rietjes, gratis.
2: Kruidvat. Altijd voordelig.
3: Nog steeds à volonté.
4: This is a mosselen van Lunch Garden.
3: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden. Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
5: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
6: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
7: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
6: Echt?
7: Echt waar?
8: Macri in Ronsen.
9: Nu verleng de solde.
8: In Ronsen of op macri.be.

vakantie, dat is je tijd nemen. Je tijd nemen om naar muziek te luisteren. En je tijd nemen om bijvoorbeeld een fotoalbum boven te halen. En genieten van familiekiekjes. Doen we straks met Level 42.

In de kast, in de woonkamer bij je thuis is er zeker plaats voor die dikke boeken, die dikke fotoalbums vol met kiekjes van broers en zussen, van pa en ma, van grootvader, van grootmoeder, van al die andere neven en nichtjes. En herinneringen ophalen, ja. De zomer is er toch wel de ideale periode voor. Level 4.

0: tekenfilms, ik ben er gek op. Ken jij misschien nog Droopy? Ja, die hond die altijd zo zielig en triest kijkt. Maar Droopy is ook de naam van een grote Italiaanse artiest die in het begin van de jaren 70 meedeed aan het Sanremo Festival. Laatste werd maar een dikke hit scoorde. Droopy met Vado Vian. Natuurlijk ken je die nog. Ik ga hem zo draaien, mocht je je dat niet allemaal herinneren. 9:30 is kijken naar de weg. 12 kilometer file op de E313 Lumme Antwerpen. Komt er een uur bij van Massenhoven tot Wommelgem. En op de E40 Luik Brussel 12 minuten extra van Sterrebeek tot Kruijnem.
1: Nostalgie Plus met Johan Henneman.

0: Er zijn er altijd die het een beetje fris hebben. Ook vandaag, Den Hateman bijvoorbeeld. Weet je wat, ik neem je straks mee naar Amsterdam met Chris de Bruyne. Als dat geen goed idee is. Maar eerst is dat natuurlijk nog de zomer van 1975 en Men at Work met Down Under.
1: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 5 plus 1 gratis op Aquarius.
2: 5 plus 1 gratis? Top, laat die dorstlessers maar komen.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Het beste uit de 60s,
4: 70s.

0: Hoe vrolijker, hoe beter. Hoe toffer de zomer. Ook dankzij Manowar.
1: De zomer van 1975.
0: Niks makkelijker dan een plaat lanceren met een leuke dans erbij. Vraag het maar aan Kabouter Plop. Klopper de Plop, ja, de Kabouterdans. Of bijvoorbeeld aan de Macarena. Dat zijn ook mooie voorbeelden. Maar in 1975 was er een ander dansje die perfect thuis hoorde onder de discobol. En het werd gelanceerd met de danspassen en al door ene Van McCoy. En die scoorde een hele dikke zomerrit. En laat ik nog eens een stukje uit over. Uit deze dans die John Travolta ook wel behoorlijk goed kon dansen. De Hustle. Maar er was nog een andere zomerhit in 1975 en die staat op naam van Harry Ray en Al Goodman, twee leden van The Moments, die schreven voor die groep. En The Moments die zijn afkomstig uit Washington en die werkten nog wel eens samen met Wet Nuts, The Wet Nuts, en die zijn afkomstig van Baltimore. Maar The Moments die waren dus uitgezongen en uitgeschreven en The Wet Nuts die gingen op in The Moments. En toen brachten Ray en Goodman alles samen in Moments and Whatnots. En ze scoorden met Girls hun enige hit. En toen ze het roer van de groep stevig in handen hadden, dan maakten ze er Ray, Goodman en Brown van. En daar scoorden ze in de jaren 80, begin jaren 80, nog een aantal hits mee. Moments and Whatnots uit de zomer van 75 met Girls.

Je kan er langs de grachten lopen, je haar los in de wind. Je kan er uren slijten, de parken zijn er groen. Je kan er naar Van

Ik heb het telkens weer. Telkens ik dit nummer draai, gewoon puur kippenvel. Chris de Bruyne en het oh zo prachtige Amsterdam. Kit Creel en de Coconuts, die heb ik klaar voor je staan met Stool Pigeon. Maar eerst is goed geschreven met Lulu and the Lovers.

de namen Aristide en Charlotte bij jou nog een belletje rinkelen. Ja, dat zijn die twee. Dat koppel dat vorig jaar Mijn Restaurant won op VTM. En dat deden ze met Lucien. Die zijn dan een ander restaurant. Die begonnen in Kortrijk. En er komt een nieuw seizoen van Mijn Restaurant op televisie. En de locaties die zijn intussen ook bekendgemaakt voor de vijf duels die tegen elkaar opnemen. Dat is Mechelen, Halle, Gent, Oostende en Hasselt. En het gaat om iconische, prachtige kar.

0: gewoon bij mij blijven voor iconische sterren zoals de Beach Boys straks en Paul McCartney en Wings and Kiss. Ze zitten er allemaal in het volgende uur van de zomer van je leven.
1: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Shh. Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
4: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: IKEA-tip van de week.
6: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
7: Ah ja, om de matrassen te testen.
5: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
8: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
7: Wat?
5: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
7: En wat met de balletjes?
5: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
1: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol.

0: Met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Er hangt elektriciteit in de lucht. Veel elektriciteit. Hoogspanning met 5000 volts dadelijk. I'm on fire. Eén over tien. Tijd voor het nieuws. Hier is Fraukje Kaljon.
2: Goedemorgen. De grondwaterstanden in Vlaanderen zijn zorgwekkend. Op ruim 80% van de meetlocatie zijn de grondwaterstanden laag tot zeer laag. Dat blijkt uit nieuwe metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Slechts 16% heeft een normale grondwaterstand. Komt uiteraard omdat het de afgelopen maand amper of niet geregend heeft. En ook de komende week ziet het er niet goed uit door het droge weer. De Milieumaatschappij roept op om geen water te gebruiken als je het echt niet nodig hebt. In Los Angeles in de Verenigde Staten heeft de politie een mogelijke aanslag tegen president Trump verijdeld. Dat schrijven Amerikaanse media. Ze pakte zondagavond een man op in de buurt van het golfterrein van Trump. Volgens de politie gedroeg hij zich vreemd. In zijn zakken vonden de agenten munitie en in zijn auto werd ook een geladen wapen gevonden. Trump zou normaal gisteren een benefiet bijwonen op het terrein. De man blijft voorlopig in de cel. En FIFA-baas Infantino roept straks de top van de Internationale Voetbalbond samen voor crisisoverleg. Infantino ligt al een tijdje onder vuur na zijn plannen om de aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Hij kwam daar intussen op terug, maar onder meer de Europese Voetbalbond UEFA eist het ontslag van Infantino. Het is niet duidelijk wat Infantino precies wil bespreken op het crisisoverleg, maar het gaat wellicht over die forse kritiek. Het is bewolkt met kans op lichte regen. In de namiddag krijgen we brede opklaringen en maxima tot 27 graden. Morgen vrij zonnig en 25 graden. Vrijdag vooral brede opklaringen bij 24 graden. Het weekend wordt opnieuw zonnig met enkele hoge wolkenvelden en warmer dan met maxima tot 30 graden.
1: Er staat 26 kilometer file, zegt Frits Meister op de E313 Lumme-Antwerpen. Daar verlies je nu anderhalf uur al. Van Herentals West tot Wommelgem op de E40 Luik-Brussel. Een half uur erbij van Berthem tot Kruinhem. Komt door de werken daar aan het viaduct van Kruinhem. Op de E34 Turnhout-Ranst een kwartier extra van Oelegem tot Ranst. En vijf minuten erbij op de A12 Boom-Antwerpen. Van Aartslaar tot het kruispunt Kleidalaan. Komt die systeemweg.
3: Van je leven.
4: Johan Henneman.

Met de juiste mensen achter het oog in de standbar wordt het nog zoveel gezelliger en de vakantie in de zomer wordt zoveel leuker. En wie kan je dan beter achter het oog zetten dan de Beach Boys natuurlijk. De zomer van je leven op deze woensdagmorgen. Blij dat je luistert. Zometeen Miami Sound Machine na Paul McCartney en Wings en...

0: body, baby, do that conga.
1: Kees met I Was Made for Loving You. En dan Lisbeth List en Ramses Shaffi. Een van de grootste duo's in het Nederlandstalige taalgebied. Met Pastorale, die komt er allemaal aan. Of dat komt er allemaal aan in de zomer van je leven. En uiteraard trekken we naar Brussels Airport met Ellen.
2: Nog steeds al volonté.
3: This is a muscle van Lynch Garden.
2: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Het beste uit de 60s,
4: 70s
3: en 80s.

zielsverwanten, zo noemt Lisbeth List en Ramses Shaffi zich Lisbeth List benoemde dat gewoon, ja. Was Ramses Shaffi niet voor de mannen geweest, dan waren ze zeker een koppel geworden. Want ze konden het heerlijk met elkaar vinden. Luister maar eens naar deze pastoralen.

0: de luchthaven heel veel vrolijke mensen tegen. Dat is logisch, die vertrekken op vakantie. En Ellen die staat bij een groepje, bij welk groepje en waar sta je precies, Ellen?
1: Ik sta wel aan de gate van Milaan. En hier zit een heel leuke bende. Goedemiddag, ik zet mij er heel even bij. Jij bent?
2: Ik ben Pascal.
1: Pascal.
2: Cindy.
1: Cindy, die is een heel grote bende. De mannen. En?
3: Daan.
1: En Daan, de zoon. En jullie gaan naar Milaan, zie ik.
3: Nee, we zitten hier, maar we moeten eigenlijk naar
1: Zakynthos. Ah, ook naar Zakynthos. Dat is hier precies de place to be, hè?
3: Ik denk het.
1: Zijn jullie er al geweest?
3: Nee, het is de eerste keer.
1: En wat heeft u kunnen overtuigen om naar daar te gaan?
3: Ja, de mooie uitzichten, het eiland zelf, dat is wel de moeite, denk ik.
4: Zij doen pas een vliegreis. Zij gaan voor het eerst mee op vliegvakantie. Maar wij hebben het al gedaan.
1: Toch niet de eerste keer in het vliegtuig?
3: Nee. We zijn toch wel één keer in Malta geweest. Maar voor de rest...
1: Dus dat is een tweede keer dat jij gaat vliegen?
3: Ja.
1: En is dat spannend?
3: Ja, zeker.
1: Heb je stiekem een beetje zenuwen?
3: Ja, maar ik heb bang voor mijn oren dat ze zo... voor de druk. De druk in de oren.
1: En heb je kauwgom mee? Want je hebt daar trucjes
3: ja,
1: van.
3: Ja, zeker. En oordopjes dus.
1: Oordopjes, kauwgom. Ja. En ook met de mond open en dicht.
3: Ja, ik ga allemaal proberen. Van alles. Voor het... Ja, tot het goed komt. Ja.
1: Het is dus toch wel een beetje spannend, hè?
3: Ja, nu wel. Ik had er niet over nagedacht, maar nu...
1: Maar nee, dat komt helemaal goed. Dat is plezant. Je gaat niet anders mee willen.
3: Ja, ik hoop het. Ja,
1: jullie zijn zussen?
3: Dat is mijn tweelingzus.
1: Ik zie het. Ze zeggen, jullie voelen dingen van elkaar aan op afstand. Is dat ook zo?
4: Met één blik hebben we genoeg om te weten wat we denken. Dat wel. Maar dat we elkaar aanvoelen... Fysiek? Nee, dat niet. Maar het is top, hè? Heerlijk gewoon. Je kunt altijd thuiskomen bij je zus, hè? Op elk moment. Ja, we vinden dat geweldig. Ah, ik vind dat geweldig. Van haar moet je het ook eens vragen, maar ik denk het wel.
1: Ja, maar ze zeggen, nou, oh, een tweeling, identiek hetzelfde. Maar als ik dat dan hoor in karakters, is dat toch niet zo.
4: Ik nam vroeger het voortouw en zij volgde mij. Dus dat is wel zo'n beetje gebleven, denk ik, ondertussen. Maar komt goed. Ja, we zijn gewoon een goede match met elkaar. Hè. We zijn samen opgegroeid.
1: Voilà, een goede match. Geniet van elkaar en ik wens u nog heel veel vluchtjes. Heel veel rust. En geen zere oortjes.
4: Vooral dat willen we. Geen zere oortjes, ja.
1: Het is jullie van harte gegund. Nostalgie Plus.

0: En dat mag je in het geval van Ellen Petrie best letterlijk nemen. Want zij beleeft veel avonturen samen met de mensen die ze ontmoet op Brussels Airport. Elke ochtend weer in de zomer van je leven en ook straks deze namiddag bij ze. 28 kilometer file nog op de E313 Lummen-Antwerpen verlies je een half uur van Herentals-West tot Antwerpen-Oost. Op de E40 Luik-Brussel 10 minuten trager van Sterrebeek tot Kraaienem op de Antwerpse ring richting Nederland. 7 minuten erbij vanaf Sint-Anna-Linkeroever naar Antwerpen-West. Daar ligt een obstakel op de weg. De buitenring rond Brussel 6 minuten erbij van Sint-Stevens-Woluwe-Diegem-Woluwelaan en 5 minuten erbij op de A12 Boom-Antwerpen. Van Aartselaar tot aan het kruispunt Kleidalaan, Kontigse Steenweg. Donna staat voor je klaar.
1: Te warm? Geniet nu van de verfrissende nieuwe interieurcollecties van Deba Meubelen. Jouw keuze in wonen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be.
2: Nostalgie Plus.
3: Met Johan Henneman.

0: moet de bekendste vrijpartij op de radio zijn. In de wereld van de muziek, in de wereld van James Brown. Get up, I feeling like a sex machine. En zo gaat hij nog wel een paar minuten door. Don't stop, denkt hij bij zichzelf. En denkt ook Fleetwood Mac, hoor je zo.
1: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.

0: Daar denken we niet aan, hè? De zomer van je leven bij Nostalgie Plus. Dat moet je gewoon beleven. Dat mag je aan iedereen vertellen, hè. Je kan hem volgen op FM en op DAB Plus en op televisie.
1: De zomer van 1975.
0: En op onze website natuurlijk, nostalgie.plus en via de Nostalgie-app. Dat voeg ik er ook nog volledigheidshalve even aan toe. Dus mogelijkheden genoeg om te genieten van de muziek uit jouw golden years. Uit de 60s, 70s en 80s. De zomer van 75, daar kijken we vooral naar vandaag in de zomer van je leven. En ik neem je mee naar juli 1975. Dan was er een hele bijzondere ruimtevlucht. Op 15 juli vertrok in Rusland de Soyuz 19 en 7 uur later steeg Apollo op. Geen officieel vluchtnummer, omdat dat eigenlijk een speciaal project was, maar het zou Apollo 18 geweest zijn, mocht daar nog een nummer aan verbonden zijn op dat moment. Maar een ruimtevlucht van Apollo zonder vluchtnummer. Maar dat was allemaal een bedoeling, want de Soyuz en de Apollo-capsule die zouden zich aan elkaar koppelen op 17 juli. 2 dagen later dus. Koppeling tussen de Russische Soyuz en de Amerikaanse Apollo. Een eerste samenwerking in de ruimte. En misschien wel de start van een dooi in de Koude Oorlog van de ruimtewetloop. En de Amerikaanse en astronauten en de Russische cosmonauten die hebben elkaar ook de hand geschud. Het was een hele belevenis en de wereld stond vol spanning en verwondering en bewondering te kijken, zoals dat wel vaker met ruimtevluchten was in die tijd. Maar toch wel een historische en bijzondere ontmoeting. Bijzondere muziek ook in de zomer van 1975 kwam van Bee Gees met een nummer dat gezongen wordt door Barry Gibb, maar dat geschreven werd samen met zijn broers Robin en Morris. Het heette eigenlijk eens Jive Talking, maar producer Arif Mardin die dacht later maar iets anders van maken. Jive Talking, dat klinkt des te leuker. En de inspiratie voor het ritme van het nummer, dat haalden ze toen ze over een brug reden bij Miami. En dat geluid, dat ritme, dat vinden we terug in deze Jive Talking.

En daarna kwam nog de ene disco-hit na de andere. Het was de eerste in een lange rij. Deze Bee Gees uit 1975. Met de Jive Talking. Ons strand ligt hier al behoorlijk vol. Met bruin gebrande mensen. Met vrolijke mannen, vrolijke vrouwen en met vrolijke DJ's. Ook bruin gebrand. Die hoor je straks om 3 uur, Sebastian de Krop. Maar eerst die andere bruin gebrande van vandaag, Domi. En die hoor je zo meteen na 11 uur. Veel plezier! Ik heb nog een Eric Clapton met Cocaine. En deze zomers vakantie aandoende plaat van Paco. Amor de mis amores.

0: Het is uw linkeroor hier, hè.
1: En uw rechteroor.
0: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
1: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
0: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
1: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
0: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
1: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
0: Ja, ja. Het kan anders.
2: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 3 plus 2 gratis op Nivea douche en deo.
3: 3 plus 2 gratis op Nivea? Top. Ik voel me nu al fris gewassen.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen. Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
4: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
5: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maakje voor in Ronsen, hè. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
4: Echt?
5: Echt waar?
6: Macri in Ronsen.
2: Nu verleng de solde.
6: In Ronsen of op macri.be.
7: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg

0: toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
1: Dank u, Imoweb!
2: Goedemorgen, welkom bij Nostalgie Plus op deze woensdag de 5e. Ik heb een Motown Classic om zo meteen mee te beginnen van The Temptations. Your golden years. Papa was a Rolling Stone, komt eraan. Nostalgie Plus. Maar eerst is het tijd voor het nieuws van 11 uur. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ons land stuurt hulp naar Nederlands Limburg. 3 brandweerzones uit Limburg sturen brandweerlieden en voertuigen om de natuurbrand te helpen blussen. De brand brak eergisteren uit en is intussen onder controle. Maar de brandweerkorps uit ons land zijn wel nog nodig, omdat het nog altijd brandt. Blushelikopters hebben al bijna 900.000 liter water uit de Maas gehaald. Voorlopig worden ze vandaag niet ingezet. In Vlaanderen zijn de grondwaterstanden op ruim 80% van de meetlocaties laag tot zeer laag. Dat blijkt uit nieuwe metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Slechts 16% heeft een normale grondwaterstand. Komt uiteraard omdat het afgelopen maand amper of niet geregend heeft. En ook de komende week ziet het er niet goed uit door het droge weer. De Milieumaatschappij roept op om geen water te gebruiken als je het niet echt nodig hebt. En in Willebroek zijn 4 verdachten opgepakt voor drugshandel via het sociale mediaplatform Snapchat. Bij huiszoekingen nam de politie onder meer cocaïne, cannabis, cashgeld en materiaal om drugs te verpakken in beslag. 2 mannen van 23 en 27 zijn aangehouden door de onderzoeksrechter. Ze waren al bekend bij het gerecht voor eerdere drugsfeiten. De 2 anderen mochten na het verhoor weer naar huis. Het is bewolkt met kans op lichte regen. In de namiddag krijgen we brede opklaringen en maxima tot 27 graden. Morgen vrij zonnig en 25 graden. Vrijdag vooral brede opklaringen bij 24 graden. Het weekend wordt zonnig met enkele hoge wolkenvelden. Opnieuw warmer dan met maxima tot 30 graden.
4: De zomer van je leven.
5: Domi Krommen.

uitgebracht als een B-kantje, maar de DJ's die draaiden liever de A-kant. En daarom werd dit een gigantische hit in 1958 voor de Champs. Dat was Tequila. Culture Club zometeen met Karma Chameleon na Rob de Nijs en die meezinger. Iedereen kan meebrullen. Dag zuster Ursula.

0: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: De zomer van je leven.

Of hoe je een gitaar een hoofdrol laat spelen en eigenlijk gewoon de rol van een zanger laat overnemen. Dat was de kracht van Carlos Santana, die dit op een half uur in elkaar wist te draaien. Samba Pati van een classic album, Abraxas, uit 1970 bij Nostalgie Plus. Met zometeen Albert Hammond en de Free Electric Band, na nog een Motown classic van Diana Ross en de Supremes. Through the

zo'n hit in 1986 voor Owen Paul en My Favorite Waste of Time. Een van de bestverkochte platen aller tijden. Kwam uit 1961, heette Stand By Me van Ben E. King. Die komt er zometeen aan hier bij Nostalgie Plus. Nu eerst Plastic Bertrand.

0: Oorspronkelijk uit 1961 en in 1986 kreeg het nummer een tweede jeugd dankzij de gelijknamige film Stand By Me, gebaseerd op een verhaal van Stephen King. Mooie film is dat. Benny King hier bij Nostalgie Plus en zometeen naar Lynn Anderson uit de 70s met Rose Garden.
1: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe en Dove, een set van vier glazen rietjes, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: DSM. Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
5: DSM Keukens.
4: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.

0: Italiaanse band Gianna Nannini hier bij Nostalgie Plus. Dat was I Maschi.
1: De zomer van je leven.
0: Vandaag keren we terug naar de zomer van 1975. De hele dag hits van dat jaar. Het was dat jaar de opening van het attractiepark Walibi. Op 26 juli 1975 opende het pretpark zijn deuren in Waver. Dat begon eigenlijk bescheiden met een waterskishow en een waterglijbaan, maar groeide wel uit tot een van de bekendste pretparken van de Benelux. En wie dacht dat de zomer van 1976 lang duurde met een lange hittegolf, die van 1975 kon ook tellen. 18 dagen lang kwam de temperatuur nauwelijks onder de 30 graden. En op de radio was dit te horen: America met Sister Golden Hair.

0: Creatip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Kom, laat je inspireren.
4: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
3: Kom, laat je inspireren.
4: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
3: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
4: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
5: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
6: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
5: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
6: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
5: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.

0: Straks gaan we naar de 60s met de Foundations, Build Me Up Buttercup en zometeen de titelsong van de film Grease van Frankie Valli. Your golden years, nostalgie plus. En nu is het tijd voor het middagnieuws. Een heel goede middag.
1: Goedemiddag. Ons land stuurt hulp naar Nederlands Limburg. Drie brandweerzones uit Limburg sturen brandweerlieden en voertuigen om de natuurbrand te helpen blussen. De brand brak eergisteren uit en is intussen onder controle. Maar de brandweerkorpsen uit ons land zijn wel nodig, omdat het nog altijd brandt. Blushelikopters hebben al bijna 900.000 liter water uit de Maas gehaald. Voorlopig worden ze vandaag niet ingezet. En nog in Nederland zijn sinds middernacht alle sluizen in de regio tussen Rotterdam en Den Haag gesloten. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat dit gebeurt. Aanleiding is de aanhoudende droogte. Er mag ook absoluut geen water meer opgepompt worden. Het is nog onduidelijk hoe lang de drastische maatregelen zullen duren. Maar één regenbui is niet genoeg om de waterpeilen weer op te krikken. In Vlaanderen staan de grondwaterpeilen op ruim 80% van de meetlocaties laag tot zeer laag. De Vlaamse Milieumaatschappij roept op om geen water te gebruiken als dat niet nodig is. En op de luchthaven van Leipzig in Duitsland heeft het vliegverkeer afgelopen nacht een tijdje stilgelegen door een drone boven de start- en landingsbaan. Dat bevestigt de NAVO. De drone vloog in de buurt van een Oekraïns vliegtuig. Volgens de krant Bild ging het om een drone met mogelijk explosieven. Verschillende vliegtuigen werden omgeleid. Intussen is het luchtverkeer volledig hervat. Vanmiddag nog bewolkt, daarna krijgen we brede opklaringen en maximaal tot 27 graden. Morgen vrij zonnig en 25 graden. Vrijdag vooral brede opklaringen bij 24 graden. En het weekend wordt zonnig met enkele hoge wolkenvelden en ook opnieuw warmer met maximaal tot 30 graden.
2: De zomer van je leven.
3: Domi Krommen.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

De ras-echte rockfans grubbelden er een beetje van en beschuldigden de zanger van de verkoop aan de commercie. Maar hij trok zich daar niks van aan en het publiek nog minder, want het kwam op nummer 1 in heel wat landen. Rod Stewart met Do You Think I'm Sexy bij Nostalgie Plus. Met straks de eigenzinnige keuze van Michel en Vacances. En Anne Murray staat ook klaar met You Needed Me en dit is Tom Jones. Love.

0: Follet en vacances.
1: Prettige middag vandaag. Een enorme Franse zomerhit van 1982. Die wekenlang op nummer 1 stond daar. En met 1,5 miljoen verkochte exemplaren ook een van de grootste hits werd. Philippe Laville.
2: Il tape sur des bambous, il joue pas les requins. Tahiti, toi, Motu, Équateur, Méridien.
1: En zeggen dat hij 1 jaar eerder overwoog om zijn muzikale carrière op te doeken. Philippe Laville, hij scoorde wel eens een bescheiden succes, maar daar bleef het bij. En hij mocht in 1975 zelfs op tournee met Julien Clerc, maar de doorbraak kwam er nooit, tot in 1982 met Il tape sur des bambous. Dat was bij ons heel vaak op radio te horen, zonder een echte hit te worden. Niet dat het vanaf dan bleef lukken, nee, Laville leek wel de koning van de zomerhits. Alleen als dat seizoen in aantocht was, had hij een succes in Frankrijk beet. Vooral zijn hit van 87 sloeg weer aan en brak alle records. Collé Serré met Jocelyne Berouard, als ik dat goed uitspreek. Andere hits verraden het zomerse karakter, hè. Rio, La Chica de Cuba en San Miguel. Die Philippe Laville komt uit een bourgeois-familie uit Normandië en dat merk je aan zijn imposante echte naam. Philippe Durand de la Ville-Géjou du Fresnay. Dat zijn ouders niet blij waren dat hij alleen maar zanger met gitaar wou worden, is begrijpelijk. In september wordt hij 79. Philippe Laville, hij dankt alles aan dit liedje.

met Philippe Laville. Dat was vandaag de eigenzinnige keuze van Michel in Michel en Vacances. Il tape sur les bambous hier bij Nostalgie Plus. En deze plaat, nooit een echt grote hit geweest, maar opnieuw populair geworden door TikTok en door het gebruik in verschillende tv-series. Ik heb het over Journey, Don't Stop Believing.

0: zomer van je leven.
1: Met Afric Simone en Ramaya bevinden we ons nu weer in de zomer van 1975. Dat was de eerste Tour de France zonder een Eddy Merckx op nummer 1. Er kwam een einde aan het tijdperk van de kannibaal in de Ronde van Frankrijk. Merckx werd na een zware strijd verslagen door de Fransman Bernard Thévenin. En er was ook Wimbledon geschiedenis. Op 5 juli schreef de Amerikaanse tennisster Arthur Ashe historie door als allereerste zwarte man het enkelspel op Wimbledon te winnen. Hij versloeg in de finale de grote favoriet Jimmy Connors. En op de radio was er sprake van de glamrock die doorbloeide met Mudd en Moonshine Sally.

met Jeff Wayne, zijn bewerking van The War of the Worlds, The Eve of the War, samen met Justin Hayward. En op de albumversie is ook nog een keertje Richard Burton te horen, de acteur. Dit is Nostalgie Plus, de zomer van je leven, met The Jacksons nieuw Shake Your Body Down to the Ground.

0: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
2: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
3: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
2: Echt?
3: Echt waar?
4: Macri in Ronsen.
5: Nu verleng de solde.
4: In Ronsen of op macri.be.
6: 1 uur alweer, straks Chris Rea, All Summer Long. En zometeen die superclassic van de Golden Earring, Radar Love, staat klaar. Your golden years, nostalgie plus. En dit is het nieuws van 1 uur. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. 4 Oostkustpolitiezones testen een nieuwe zogenaamde fixed wing drone in de strijd tegen mensensmokkel en illegale oversteken naar het Verenigd Koninkrijk. De drone kan met zijn vaste vleugels langdurig grote gebieden bereiken en zowel overdag als 's nachts worden ingezet boven de duinen en de kustlijn. De politie wil op die manier sneller mensensmokkelaars onderscheppen en transmigranten in nood tijdig opmerken. 2,5 maand na het begin van de ebola-uitbraak in het oosten van Congo noemt Artsen zonder Grenzen de situatie kritieker dan ooit. Met al meer dan 3600 bevestigde gevallen en bijna 1500 doden is het de grootste uitbraak ooit geregistreerd in het land. De epidemie verspreidt zich heel snel en vertoont nog geen enkele teken van een afname. De hulporganisatie pleit voor een veel snellere aanpak en betere opvolging van besmette contacten om verdere verspreiding te voorkomen. Romelu Lukaku sluit vandaag nog niet aan op het trainingskamp van zijn voetbalclub Napoli. Volgens de Italiaanse club krijgt de Belgische topschutter nog enkele dagen extra vakantie na zijn deelname aan het WK met de Rode Duivels. Lukaku vertoefde de afgelopen dagen in België. Zijn afwezigheid zwengelt wel opnieuw de transfergeruchten aan. De relatie tussen de spits en de club is al langer wankel. Lukaku heeft bij Napoli nog een contract voor 1 jaar. Het is overwegend bewolkt met hier en daar een buitje en ook enkele opklaringen, maxima tot 27 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna met lokaal enkele wolken tot 25 graden. Vrijdag vooral brede opklaringen bij 24 graden en het weekend wordt warmer en iets zonniger tot 30 graden.
8: De zomer van je leven.
9: Domi Kromme.

Hij bereikte pas echt zijn commerciële grote doorbraak met het album Shamrock Diaries, waar dit op terug te vangen was met die typische Chris Rea-sfeer. Verlangend naar de zon, vrijheid en warme stranddagen. En die krijgen we bij overvloed tegenwoordig. Chris Rea met All Summer Long. Straks trekken we naar Frankrijk in de jaren 60 met Françoise Hardy. Na Sister Sledge, Lost in Music.

0: bij Aldi 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldieprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
1: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
2: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
3: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
1: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
2: Oh, maar dat is correct.
4: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
5: Kom, laat je inspireren.
6: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
5: Kom, laat je inspireren.
6: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
5: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
6: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
7: De zomer van je leven.

Frankrijk opererend onder de vleugels van Daniel Van Garde en de Belgische producer Jean Kluger. De Gibson Brothers, Chris Patrick en Alex Gibson met Cuba. Straks een track van het album Bat Out of Hell van Meat Loaf. Dat is voor zometeen dus. Na Aha, hier is Take On Me.

Een classic album met een super classic daarop terug te vinden. Naast Paradise by the Dashboard Light was dit ook een grote hit voor Meatloaf in 1979. You took the words right out of my mouth. Daarstraks draaide ik al Frankie Valli met de titelsong van Grease. En nu ook afkomstig uit die hitfilm uit 1978. Olivia Newton-John.

0: Ann Christie met de inzending van het Eurovisie Songfestival in 1975 met Gelukkig Zijn. Straks nog meer 1975 hier bij Nostalgie Plus, want dat is de zomer die we centraal zetten. En zometeen gaan we naar 85, naar ZZ Top en Gimme All Your Loving.
1: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: Shh. Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
3: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Nog steeds à volonté.
5: This is a mozzarella van Lunch Garden.
4: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
6: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
7: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
6: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
8: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.

0: met Jigsaw uit 1975 en Sky High.
1: De zomer van je leven.
0: En voor de zomer van je leven blijven we in 1975 vandaag. Met zometeen weer een plaat uit de hitparade van die zomer. In het voorjaar was er het einde van de Vietnamoorlog met de val van de stad Saigon en de iconische evacuatie per helikopter vanaf het dak van de Amerikaanse ambassade. Kwam er een definitief einde aan de decennia lange slepende Vietnamoorlog. En in de nazomer van 1975 werd in het Rijksmuseum de tentoonstelling opgeschort door een dramatisch voorval daar. Een verwarde man bracht met een tafelmes 12 ernstige sneden aan in Rembrandts beroemdste meesterwerk, De Nachtwacht. Het restauratieteam was er uiteindelijk maanden intensief mee bezig om het schilderij te herstellen. En in de hitparade dit liedje, Morris Albert's and Feelings.

En zo wordt de zomer helemaal vanuit de radio naar je toe gestraald met de zomerhit uit 1987 van Dizarles. En Voyage, Voyage. Dit is Nostalgie Plus met de winnares van het Songfestival van 1967, Sandy Shaw.

0: Ikea-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
4: Voorwaarden op Colruyt.be.
5: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
8: Dank u, ImoWeb!
9: Nostalgie Plus. She's a Rainbow van de Rolling Stones is een plaat die ik zo meteen ga draaien. En dit uur begin ik met Amy Stewart en Knock on Wood.
10: Your golden years.
9: En zo is het alweer 2 uur tijd voor het nieuws. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Het aantal werkzoekenden in Vlaanderen is voor de tweede maand op rij gedaald. In juli telde Vlaanderen iets meer dan 216.000 werkzoekenden. Dat meldt de VDAB. En dat is een daling van 2% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. In juni daalden de cijfers voor het eerst in ruim 3,5 jaar. De Vlaamse werkzoekendengraad zakte daarmee van 6,8% vorig jaar naar 6,6% afgelopen maand. 50% van de ingeschreven werkzoekenden bestaat uit voormalig niet-beroepsactieve, 46% werkzoekenden met een uitkering en 4% zijn jongeren die net van school komen en op zoek zijn naar werk. In Zuid-Frankrijk, nabij Marseille, zijn afgelopen vrijdag een Belgische vader en zijn dochter zwaar gewond geraakt tijdens het parasailen. Het touw van een parachute raakte los. De wind sleepte hen mee en ze kwamen hard neer op een grasveld. Hulpdiensten brachten de slachtoffers over naar een ziekenhuis in de buurt. De dochter liep meerdere wervelbreuken op. De vader houdt zware breuken aan de armen en polsen over. Hij probeerde zijn dochter te beschermen. Hoe het touw kon loskomen is nog onduidelijk. In een appartement in de Brugse Poort in Gent is vanmiddag een brand ontstaan. Het vuur brak uit op de tweede verdieping. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en kregen het vuur snel onder controle. Over eventuele gewonden of de oorzaak van de brand is voorlopig nog geen informatie. Het is overwegend bewolkt met hier en daar een buitje en enkele opklaringen, maximaal tot 27 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna lokaal enkele wolken tot 25 graden. Vrijdag vooral brede opklaringen bij 24 graden. In het weekend wordt warmer en iets zonniger tot 30 graden.
12: De zomer van je leven.
13: Domi Krommen.

The Rolling Stones, She's a Rainbow. Uit het jaar, magische jaar 1968. Een zomerhit zometeen van Richie Epovery, Mama Maria. En dit werd geschreven door Lionel Richie voor zijn vrouw, The Commodores. Three Times a Lady.

0: het vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Nog steeds aan volonté.
2: This is a mozzarella van Lunch Garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
3: Die dag bij de interieurdokter in de Ronse.
4: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
5: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maakrivoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
4: Echt?
5: Echt waar?
6: Macri in Ronsen.
7: Nu verlengde solde.
6: In Ronsen of op macri.be.
8: De zomer van je leven bij Nostalgie Plus.

met de Bee Gees en hun grote nummer 1 eten uit 1967 in Massachusetts. Straks The Things We Do For Love van 10cc en nu Belpop van de Shakespeare's. Dit is Summertime.

The Things We Do For Love. In 1977 een grote hit voor 10cc. In 1980 kwam de film American Gigolo uit met in de hoofdrol Richard Gere. En met medewerking van Giorgio Moroder nam Blondie een dikke nummer 1 hit op dat jaar. Dit is Call

0: Opgenomen in de beroemde Sigma Sound Studios in Philadelphia met de studiomuzikanten van MFSB en een hit in 1976 voor de Manhattans. Dat was Kiss and Say Goodbye. Straks Carly Simon hier en You're So Vain.
1: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op alle wasmiddelen van Dreft.
2: 1 plus 1 gratis op Dreft? Top. Er zal geen vlek meer te zien zijn.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
3: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
4: Ah ja, om de matrassen te testen.
3: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
5: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
3: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
4: En wat met de balletjes?
3: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
6: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe & Dove, een set van 4 glazen rietjes, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Nostalgie Plus.

0: De zomer van je leven.
1: Vandaag zitten we volop in de zomer van 1975, in de zomer van je leven bij Nostalgie Plus. En in juli 1975 ging heel België uit van een zesde toerzege voor de kannibaal Eddy Merckx. Maar het werd een van de meest dramatische edities uit zijn carrière. Op 11 juli kreeg Merckx namelijk tijdens de beklimming een vuistslag van een Franse toeschouwer in zijn lever. Ondanks hevige pijn en gebroken jukbeen later in de tour reed hij door, maar woest hij uiteindelijk de eindoverwinning laten aan de Fransman Bernard Thévenet, waardoor de teller voor Eddy Merckx op 5 toerzeges bleef staan. En er was die snikhete hittegolf in augustus. Op 7 augustus 1975 tikte de thermometer in Ukkel bijna 35 graden aan. Een dagrecord dat pas decennia later werd verbroken. En op de radio konden we genieten van deze van de Silver Convention.

0: met Simon en Garfunkel en The Sound of Silence. Veel plezier met Sepp zometeen. Ik heb nog een zomerse classic van Gloria Estefan voor je.
1: Take

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. DSM. Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
1: Goedemiddag, ik ben er nog maar net, dus naar huis gaan, dat is een beetje vroeg voor mij. Maar niet voor Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama, zo. Your golden years, nostalgie plus. Het is 3:00 nieuws met Simon van Elslander.
2: Goedemiddag. 4 Oostkustpolitiezones testen een nieuwe zogenaamde fixed-wing drone in de strijd tegen mensensmokkel en illegale oversteken naar het Verenigd Koninkrijk. De drone kan met zijn vaste vleugels langdurig grote gebieden bereiken en zowel overdag als 's nachts worden ingezet boven de duinen en de kustlijn. Op die manier wil de politie sneller mensensmokkelaars onderscheppen en transmigranten in nood tijdig opmerken. Het aantal werkzoekenden in Vlaanderen daalt voor de tweede maand op rij. Het gaat om iets meer dan 216.000 werkzoekenden in juli. Dat meldt de VDAB. En dat is een daling van 2% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. In juni daalde de cijfer voor het eerst in ruim 3,5 jaar. En die positieve trend zet zich nu dus door. 50% van de ingeschreven werkzoekenden bestaat uit voormalig niet-beroepsactieve, 46% werkzoekenden met een uitkering en 4% zijn jongeren die net van school komen en op zoek zijn naar werk. In Zuid-Frankrijk, nabij Marseille, zijn afgelopen vrijdag een Belgische vader en zijn dochter zwaar gewond geraakt tijdens het parazeilen. Het touw van hun parachute raakte los. De wind sleepte hen mee en ze kwamen hard neer op het grasveld. Hulpdiensten brachten de slachtoffers over naar een ziekenhuis in de buurt. De dochter liep meerdere wervelbreuken op. De vader houdt zware breuken aan de armen en polsen over. Hij probeerde nog om zijn dochter te beschermen. Hoe het touw kon loskomen is nog onduidelijk. Op de meeste plaatsen nog steeds bewolkt. Het klaart wel op vanaf de kust, maxima tot 27 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna lokaal enkele wolken tot 25 graden. Vrijdag vooral brede opklaringen bij 24 graden. Het weekend wordt warmer en iets zonniger tot 30 graden.
1: Dankjewel, Simon. De files waren vlies je onderweg 5 minuten of meer. Het zijn maar 2 locaties, dus dat valt mee. Op de Brusselse buitenring komen er 10 minuten bij van Wezenbeek op hem tot Diegem. En op de Antwerpse ring richting Nederland 5 minuten van Antwerpen Centrum tot in Borgerhout.
3: De zomer van je leven.
0: Sebastian de Krop.

Inner Circle, ze zijn het zonnetje tussen de wolken door Games People Play. Goedemiddag. Ja, het is een bewolkte dag vandaag. De zon komt nu en dan wel eens piepen, maar toch ja, veel wolken vind ik nu. Ik klaag niet. En jij wellicht ook niet, want na de zon en de warmte van de voorbije weken doet dit toch alles deugd, vind ik. Ik ben vanochtend een mooie wandeling gaan maken in de friste. Ik heb nadien de ramen thuis opengezet. Er stond wel wat wind, dus ja, je voelde echt de warmte uit huis geblazen worden. En ja, het zal het slapen straks ook alleen maar een stuk aangenamer maken, denk ik. De komende 3 uur zijn we samen. Ik stop de zon in je oren en zorg ook voor de grootste classics. Smokey Robinson straks. Eerst zette Billy Joel zich aan zijn piano. She's always a woman.

0: leuke soulplaat en zo hebben ze er wel meer gemaakt. A Second That Emotion van Smokey Robinson and the Miracles. De luchthaven van Zaventem, Brussels Airport, dat is een vertrekhal die, vind ik zelf, vakantie uitademt. Dat is toch zo. Zelf als je gewoon daar naartoe gaat om iemand af te zetten, krijg je onbewust al een beetje dat vakantiegevoel. Door al die mensen te zien met hun koffers en dergelijke. Blije mensen uiteraard ook, want die vertrekken op vakantie. Dus ja, dat heeft wel een magische betekenis voor mij, vind ik, die plaats. Ik neem je zo meteen mee naar Brussels Airport, want onze reporter Ellen Petrie staat daar iedere dag opnieuw op zoek naar verhalen van reizigers. En dat is straks alweer het geval. Eerst Nick Lowe, I Love the Sound of Breaking Glass. En straks ook muziek van Kajagoogoo.
1: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol. Knaldi.
2: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Kom, laat je inspireren.
6: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
5: Kom, laat je inspireren.
6: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
5: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
6: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
7: Dag meneer Robert. Vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
8: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
7: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
8: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
7: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
8: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
9: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
10: Your golden years. Het beste uit de 60s,
11: 70s
10: en 80s.

0: Wicklow en I Love the Sound of Breaking Glass. We hebben een warme zomer en dat was ook in de zomer van 1976. Veel zon en hoge temperaturen. En misschien maakte Shake It toen nog wel wat heter. Want hij had een zomerhit in 76 met You Know I Love You, Tu Sais Je T'aime, Shake staat klaar. En Kaja Gugu ook Too Shy.
1: Ribben de Bie met Petri.
0: Er heerste gezellige drukte op Brusselse airport ook vandaag. En daar beweegt Ellen Petri zich voor ons graag tussen. Iedere dag gaat ze op zoek naar vakantieverhalen. Ellen, goedemiddag. Je hebt opnieuw een tof koppel bij jou. Naar waar vertrekken zij?
2: Dat ga ik meteen voor jullie uitzoeken. Dag mevrouw. Meneer. Mag je naar waar brengt deze reis jullie?
3: Naar Faro, Portugal.
2: Naar Faro, ja. Portugal. Is het voor de golf?
4: Nee, voor de surf en voor de zwemmen.
2: En surft je ook?
3: Nee.
2: Het is voor uw mama.
4: De kinderen komen achter, dus die surfen ook.
2: Ah, het zal wel fantastisch zijn. Ah, dus die komen achter. Jullie kunnen niet houden om toch te vertrekken.
4: Ja, maar ik werk er ook, dus het is ook een beetje werk voor mij. Het mag dan niet te luid zijn.
2: Oh, ik zie ze al kijken. Oh, werk, werk. Maar ja, je moet dat limiteren bij een man. Zeggen van een uurtje 's morgens en een uurtje 's avonds.
3: Kunnen dat is al veel, hè? Dat is al veel, hè?
2: Ja, dat is veel, maar...
3: Een uurtje 's morgens is oké.
2: Een uurtje 's morgens, zet hem heel vroeg uit zijn bed. En dan s'avonds, als jij je aan het klaarmaken bent, aan het douchen, kan hij zijn mails en zijn dingen doen. Dat is toch een mooie deal?
3: Ja.
2: Oei. Heb je het zo uitgangen dat er echt geen compromis meer gemaakt
4: wordt? Ja.
2: En jij staat dan op die golven?
4: Ik probeer dat erop te staan, ja.
2: En doe je dat al lang?
4: Hoe lang komen we er al? 20 jaar? 25 jaar?
2: Het is niet iets dat je met de kinderen hebt mee ontdekt?
4: Oh, jawel. Toch wel. Dus als de kinderen klein waren, zijn we dan beginnen surfen.
2: Dat moet toch ongelooflijk zijn? Ik zelf durf dat niet. Maar ik denk dat het fantastisch is en zeker dat je dat kunt delen met de kinderen.
4: Het is inderdaad heel leuk. En ook, hoe zou ik zeggen? Fysiek zijn ze uitgeput. Momentaal zijn ze helemaal fris als je eruit komt.
2: En heb jij dan... zij mogen surfen. Jij bent daar ook. Wat doen zij dan als tegenprestatie voor u? Ze zeggen, nu gaan we eens rekenen met mama.
3: Samen lekker gaan eten s'avonds. Ja.
2: Ja.
3: En een keer een stadje bezoeken.
2: Voor u is eigenlijk die verbinding en samen zijn belangrijk.
3: Ja, toch wel. Samen met gezin. Dat is leuk.
2: Voilà, ik zie dat jullie wel een mooie reis gaan hebben.
3: Ja, en ik ga ervan genieten.
2: Ik zie dat hij wel zijn best gaat doen ook. Om van die gsm af te blijven. Doet dat goed daar op de golven? En verwend ze.
4: Zeker weten.
2: Massage, lekker eten, gezelligheid, knuffeltjes. Ja. Uw man wordt zot, hè. Salutjes. Geniet ervan. Bye bye.
1: Nostalgie Plus.

0: Shake, als tiener zong hij in nachtclubs en cafés, covers van Stevie Wonder, The Beatles, Elvis en zoveel andere artiesten, maar maakte uiteindelijk ook zelf muziek dit, hè. You Know I Love You van Shake. Zometeen Chic Le Freak en je duikte ook in de armen van Smokey. Na de files, waar vlieg je onderweg? 5 minuten of meer. Het zijn 3 plaatsen, namelijk op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar schuif je 10 minuten aan van Antwerpen Centrum tot Bergen. Op de Brusselse buitenring 5 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem. En op de binnenring ook 5 minuten van Wezenbeek-Oppum tot Intervuren.
1: De zomer van je leven. Los.

0: Lay back in the arms of someone. Dit was Smokey, de nieuwe Spider-Man film. Die breekt het ene record na het andere. Ook hier bij ons in Vlaanderen zitten de cinemazalen dag na dag vol. Wel, ik heb het straks over de blockbuster uit de zomer van 1975. En Hall & Oates, die komen er ook aan. Het nummer met die mooie saxofoonsolo. En dat is Maneater.
1: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Your Golden Years.

0: King Kate en Dreams Are Ten A Penny. Ik heb straks een zomerse reggae-plaat. En daarvoor zit je bij UB40. Meer dan goed, Homely Girl.
1: De zomer van je leven.
0: De hele dag kijken we hier bij Nostalgie Plus terug op de zomer van 1975. Wat gebeurde er toen? Wat zat er in het nieuws? Welke sportprestaties werden geleverd? Hoe ging het in de muziek en in de film? Wel, wat betreft dat laatste is er geen twijfel. De zomer van 1975 is de zomer van de film Jaws van Steven Spielberg. Een thriller gebaseerd op een gelijknamige boek. Die gaat over een grote witte haai die een badplaats terroriseert. En drie mannen die de jacht op het beest openen. Politiechef Martin, bioloog Matt en haaienjager Quint. De opnames van Jaws die liepen niet echt van een leien dakje. Zo liep de productie flinke vertraging op door de weersomstandigheden. En waren er ook problemen met de haaien. Er werden drie mechanische haaien gebouwd, maar die werkten vaak niet goed in het zeewater. Steven Spielberg die besloot dan maar om de haai zoveel mogelijk niet te tonen. En dat bleek een geluk bij een ongeluk, want het vergrootte de spanning alleen maar. Jaws was de allereerste zomerblockbuster, bracht 410 miljoen euro op en werd zo de best verdienende film aller tijden. En tegelijk lanceerde het de carrière van Steven Spielberg als een van de belangrijkste regisseurs van Hollywood. De muziek uit de zomer van 1975 komt dit uur van ABBA. Het is een best wel emotioneel en dramatisch nummer over iemand die haar geliefde terug wil en SOS als noodkreet gebruikt. Het werd nummer 3 bij ons in de zomer van 1975. SOS, ABBA.

Ellie Campbell met UB40. Hij komt in het najaar naar ons land en treedt op in de AB in Brussel op maandag 14 december. Als je er wilt bij zijn, er zijn nog tickets. Homely Girl van UB40. En dit is Adriano Celentano. Please and cold in ancient 92's old. You're the

0: 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
1: Dank u, ImoWeb!
2: Wil je al jouw favoriete classics uit de 60s, 70s en 80s in de beste kwaliteit beluisteren? Luister dan naar Nostalgie Plus via DAB+.
3: Stevie Wonder haalt zijn mondharmonica nog eens uit zijn binnenzak voor het mooie I Was Made to Love Her, maar eerst Rare Earth.
4: Your golden years, Nostalgie Plus.
3: En Simon van Elslanders met nieuws. Het is 4:00.
5: Goedemiddag. Op de Duitse luchthaven in Leipzig is een drone met explosieven ontmanteld. Op de luchthaven werd afgelopen nacht een ontmantelde bom gevonden nabij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Een ontmijningsdienst kon de ontsteker verwijderen. Door het incident werd het vliegverkeer urenlang stilgelegd. Een DHL-vrachtvliegtuig botste ook tijdens een doorstart met een onbekend object, maar kon veilig landen in Hannover. Omdat Leipzig een belangrijk transportknooppunt is voor de NAVO en het leger, sluit de Oekraïense ambassadeur Russische sabotage niet uit. Het Duitse parket onderzoekt de zaak. In een magazijn achter een woning in het Kempense Mol heeft de federale politie een drugslabo opgerold. Daar werd olie omgezet naar de drug crystal meth. Speuders vielen binnen na een tip en troffen ter plaatse ook afgewerkte drugs aan. 3 personen werden ook opgepakt. De onderzoeksrechter besliste om 2 mannen aan te houden. De bewoonster van het pand is vrij onder voorwaarden. De civiele bescherming heeft de site intussen opgeruimd. Inwoners van de fusiegemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht hebben massaal meegedacht over een nieuwe naam voor hun koepelgemeente. Ruim 3500 inwoners dienden samen bijna 5000 voorstellen in. Een burgerpanel filtert al die inzendingen nu tot een shortlist van maximaal 5 namen. In het najaar mogen de inwoners vanaf 16 jaar dan stemmen op de nieuwe naam. Tegen het einde van het jaar moet de definitieve naam bekend zijn. De 13 deelgemeenten behouden wel gewoon hun eigen naam. Afwisselend opklaringen en wolken, lokaal ook kans op een bui, maximaal tot 27 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna lokaal enkele wolken tot 25 graden. Vrijdag vooral brede opklaringen bij 24 graden. Het weekend wordt warmer en ook iets zonniger tot 30 graden.
3: De files, waar schuif je 5 minuten aan of meer? Dat kan ook natuurlijk. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 5 minuten van Sint-Anna Linkeroever tot Antwerpen-West. En nog eens een kwartier van Antwerpen-West tot Boggerhout. Brusselse buitenring, 10 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem. Het is daar uitkijken voor een defect voertuig. En op de Antwerpse ring richting Gent, 5 minuten extra van Antwerpen-Noord tot in Antwerpen-Oost.
2: Van je leven.
0: Sebastian de Krop.

Stevie Wonder, hij was 17 toen dit uitkwam. En wist je dat zijn mama meeschreef aan het nummer? Tieners nu, die willen de ouders liefst zo ver mogelijk van hen. Maar zo was Stevie Wonder niet. Integendeel, hij was een mama's kindje en zij schreef graag mee. I was made to love her, Stevie Wonder. De zon komt er hier ondertussen een beetje door. Het kan alleen maar beter worden met Maxi Priest over een paar minuten. Eerst deze mooie van Gilbert O'Sullivan.

0: Maxi Priest, some guys have all the luck. Ik reken mezelf er graag bij, want er zijn minder leuke jobs dan plaatjes draaien op de radio, toch? Ik neem je mee op uitstap straks naar de Eiffeltoren en de Arc de Triomphe. En dat met Jacques Dutronc als gids. En ik heb ook een van de hits die, van Bonnie Tyler, een van haar grote 70s successen. En dat is It's a Heartache.
1: Nog steeds al volonté.
2: This is a mosselen van Lunch Garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden. Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.
3: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
4: Ah ja, om de matrassen te testen.
3: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
3: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
4: En wat met de balletjes?
3: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
5: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: Of je nu houdt van de

Volgende week maak ik het waarschijnlijk ook mee. Parijs om 5 uur 's ochtends. In mijn geval niet in het centrum van de stad, maar wel op de ring rond Parijs, onderweg naar het zuiden. Il est 5 heures, Paris se veille, Jacques Dutronc. Straks Tom Cruise in Top Gun, of toch muziek uit de film met Berlin. We gaan windsurfen en eerst een andere sport die volgens mij minstens even vermoeiend is. En dat is klimmen helemaal naar boven, Salisbury Hill op. Dit is Peter Gabriel.

0: Take My Breath Away van Berlin. Er staat wel wat wind vandaag. Wel, dat is ideaal voor de surfers. Want we gaan windsurfen en straks ook de Whistars met Diana Ross en Michael Jackson. Hoe gaat het onderweg? Ik weet het, ik heb voor jou de files met 5 minuten vertraging of meer. De langste file vind je terug op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar verlies je 20 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de Brusselse binnenring 10 van Machelen tot Sint-Stevens-Woluwe. Opgelet, want daar is een ongeval gebeurd. 2 rijstroken zijn er versperd. Op de A12 naar Antwerpen verlies je ook 10 minuten van Aartselaar tot Willerijk. Op de E314 Lummen-Nederland 10 minuten van Houthalen-Helchteren tot Park Middel. Limburg. Ook daar is een ongeval gebeurd. 1 rijstrook is er dicht. Op de Brusselse buitenring komen er 5 minuten bij van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem. E17 vanuit Antwerpen ook 5 tussen Gentbrugge en Zwijnaarden. En op de Antwerpse ring richting Gent 5 minuten van Antwerpen-Noord tot in Deurne.
1: De zomer van je leven. Los.

0: Denneras en Michael Jackson, ze speelden mee in The Wiz, de verfilming van de Broadway musical. En dus mochten ze natuurlijk ook dit nummer inzingen. En de muziek, ja, die deed het nog veel beter dan de film A Brand New Day van The Wiz Stars met Diana Ross en Michael Jackson. Het is hier dit uur trouwens van de ene film naar de andere. Straks muziek uit Rocky met Burning Heart van Survivor. De Doobie Brothers eerst Listen to the Music. En in de zomer van je leven gaat het over de WK wielrennen van 1975. En dat was er één in mineur voor de Belgen.
1: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
3: Schat, die kleine moet eten.
2: Onze kinderen moeten eten.
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.

0: A Burning Heart Survivor bij Nostalgie Plus. Straks de Beatles met een heel strijkorkest. En ook Rigueira, niet met Vamos a la Playa, maar wel met een andere die ook heel zomers aanvoelt.
1: De zomer van je leven.
0: Ja, zomermuziek en zomerherinneringen de hele dag door. En vandaag doen we dat met de zomer van 1975. Op sportvlak was dat de zomer waarin Roger de Vlaming net niet het WK wielrennen won. Hij werd tweede op amper 14 seconden van de Nederlander Henny Kuiper. Het WK in 1975 was bijzonder, want het ging door in ons land. Het werd gereden in en rond het 12e Ivoire in de provincie Namen. Velen hoopten dan ook op een Belgische overwinning. Het was ja, de gouden periode van Eddy Merckx, Roger de Vlaming en Lucien van Impe. En het ging dan nog door in ons land, dus ja, dat kon niet fout gaan. Maar het gebeurde toch. Het zag er nogthans goed uit. Een elitegroep reed vooruit met daarin de Belgen, de Vlaming, Merckx en Van Impe. Maar ook Bernard Thévenet, Francesco Moser, Joop Zoetemelk en Henny Kuiper. Zowat alle grote renners van het ogenblik waren op post. Maar Nederland speelde het slimst. Bij iedere aanval stuurden ze een mannetje mee. En zo haalde Henny Kuiper het. Uiteindelijk aan de finish hield hij 17 seconden over op Roger de Vlaming, die de spurt voor de tweede plaats. En de muziek uit de zomer van 1975 die komt van Earth, Wind & Fire. Ik heb een doorbraak, een nummer met een heel herkenbare groove en die leuke mix van funk en soul zoals we het van hen kennen. Shining Star.

Beatles met Paul McCartney, die hier de zang voor zijn rekening neemt. Eleanor Rigby. Straks een tip van de Eagles. Take it easy. Het is al bijna 5 uur, dus doe het vooral op je gemakje. Als de Eagles het zeggen, dan moet je je eraan houden. Take it easy dus, over een paar minuten. Eerst iets lekker zomers. En daarvoor zit je goed in Italië, want daar komt dit duo vandaan. Righiera, een van die leuke 80s hits van hen. No tengo dinero.

0: toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 5 plus 1 gratis op Aquarius.
1: 5 plus 1 gratis? Top. Laat die dorstlessers maar komen.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Zee de Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Wat gooien we straks op de barbecue?
3: Eet dat perfect pas bij onze chili lime mayo.
2: Een goeie visk.
3: Of een lekkere langoustine.
2: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
5: De Vos Lemmes.
6: IKEA-tip van de week.
7: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
8: Ah ja, om de matrassen te testen.
6: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
6: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
3: En wat met de balletjes?
6: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
9: Die dag bij de interieurdokter in de Ronse.
10: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
11: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maakje voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
10: Echt?
11: Echt waar?
6: Maakrie in Ronsen.
9: Nu verlengde solden.

0: schaar. De slachtoffers, vier mannen tussen 34 en 52 jaar oud, zijn met steekwonden overgebracht naar het ziekenhuis. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De verdachte kon kort na de feiten worden opgepakt. Ze wordt in verdenking gesteld van bezit van een verboden wapen en mishandeling. De politie vermoedt dat het incident verband houdt met psychische problemen. Op de Duitse luchthaven Leipzig is afgelopen nacht een drone met explosieven gevonden nabij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Ontmijningsdiensten onderzochten het toestel met een bomrobot en troffen een vermoedelijke ontsteker en een explosief mengsel van nitraten en benzine aan. Het vliegverkeer werd 2 uur stilgelegd. Ook liep een DHL-vrachtvliegtuig lichte schade op na een botsing met een nog onbekend vliegend object. De politie onderzoekt of er een verband is tussen beide incidenten. Wielrennen. Jonathan Milan pakt een hattrick in de Ronde van Polen. De Italiaanse kampioen snelde naar zijn derde ritzege op rij. In de massasprint bleef Milan uiterst koelbloedig en hield hij de Brit Noah Hobbs af. Onze landgenoot Gerben Thijssen eindigde op de 7e plaats. Door zijn 3-op-3 blijft de Italiaan van Lidl Trek ook stevig aan de leiding in het algemeen klassement. Afwisselend opklaringen en wolken, lokaal kans op een bui, maxima tot 27 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna meer bewolking tot 25 graden. Vrijdag vooral brede opklaringen bij 24 graden. Het weekend wordt warmer en ook iets zonniger tot 30 graden.
1: Dankjewel Simon. De files met 10 minuten vertraging of meer, dit zijn ze. Op de E314 Lummen-Nederland verlies je 50 minuten van Zolder tot Park Midden-Limburg. Daar is een ongeval gebeurd en de linkerrijstrook is er versperd. Op de Antwerpse ring richting Nederland 25 minuten extra van Antwerpen-West tot Brokkerhout. Brusselse binnenring 10 minuten van Zaventem tot Sint-Stevens-Woluwe en nog eens 20 van Grimbergen tot Zaventem. Op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel en op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen ook 10 minuten van Leugenberg tot aan de Ekerse Steenweg.
2: De zomer van je leven.
3: Sebastian de Krop.

Word jij hier ook zo vrolijk van? Kan toch niet anders, hè? Een van de sterren van de Italo-disco Spagna met Call Me. Nog tot 6 uur zijn we samen met de beste muziek, want dat is Nostalgie Plus. Een goede 60 soul plaat straks met Fontella Bass. En dit is al Roger Whittaker, I Don't Believe In If Anymore. Now if you-

0: Rescue Me van Fontella Best. Het klaart hier ondertussen volledig op. En als ik de weerapps mag geloven, wordt het nog een mooie zonnige avond. Dus misschien beland je nog wel op je terras of ga je straks buiten eten. Geen onweer vandaag dus, behalve dan in de muziek bij Leo Sayer, Thunder in My Heart. En Whitney Houston, die is dan weer op zoek naar een danspartner.
1: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
2: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
1: Dat zeker. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
3: Het beste uit de 60s, 70s.

Een verhoogde hartslag bij Leo Sayer, Thunder in My Heart. Straks gaan we Shalala zingen en ons Spaans wat oefenen met Los Diablos, een Raya del Sol. Dat is prima voor zij die nog een vakantie in Spanje te goed hebben. Dan zie je jezelf misschien ook al rondwandelen in een of ander Spaans dorpje. Bijvoorbeeld de dijk onder de palmbomen met zicht op zee. Wel, het kan over een paar minuten met Los Diablos. Eerst gaan we meezingen, heel luid, omsterluist, met Whitney Houston. I wanna dance with somebody.

Zie je je al zitten op een Spaans terras met de ondergaande zon en een bandje die dit speelt? Un Rayo del Sol van Los Diablos. En als je dit nog niet aan een dans gekregen heeft, dan Donna Summer zeker wel. I Feel Love staat klaar. En ook muziek van Boss Kex. Eerst wijk op voor de files die met een verliestijd van 10 minuten of meer. Op D314 Lummen-Nederland verlies je 20 minuten. Van Zolder tot Park Midden-Limburg. De linker rijstrook is daar nog steeds versperd door een ongeval. Antwerpsring richting Nederland ook 20 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. Brusselse buitenring 20 van Grimbergen tot Jette. Ook daar is een ongeval gebeurd. De rechter rijstrook is er versperd. Op de Antwerpsring richting Gent verlies je 20 minuten van Berchem tot de Kennedy-tunnel. Brusselse buitenring 5. Van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen 10 minuten van Leugenberg tot Antwerpen-Noord. En op de E17 vanuit Antwerpen ook nog 10 minuten van Gentbrugge tot in Zwijnaar.

0: De Lido Shuffle van Boskeks. De zomer die doet goede zaken deze zomer. De ijsverkopers zeker ook. En ik ken nog een plaats waar het volgens mij druk is. En dat zijn de pretparken. Vandaag in de zomer van je leven hebben we het over de zomer van 1975. En die zomer opende een heel bekend pretpark in ons land de deuren. Ik heb het er straks over. Eerst de PhD, I Won't Let You Down. En we gaan jammen samen met Bob Marley. No Woman, No Cry.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: Bob Marley, No Woman, No Cry. En van de dames naar de mama's. Met straks een hele mooie en vrolijke ode aan de mama's van Eduardo Benato. Ik heb ook die grote disco classic van Viola Wills.
1: De zomer van je leven.
0: Maar eerst voor het laatst naar de zomer van 1975. De hele dag haalden we herinneringen op aan, ja, misschien ook wel jouw jeugdjaren. En als je een kind was in die zomer van 1975, dan weet je misschien nog wel dat het pretpark Walibi in Waver toen de deuren opende. Het gebeurde op 26 juli 1975. En trouwens, weet jij waar de naam Walibi vandaan komt? Het klinkt alsof een paar grote marketingbonzen daar lang over nagedacht hebben. Maar dat is niet. Walibi is eigenlijk gewoon een samenvoeging van de drie gemeenten waar het park aan grensde. Waveren, Limal en Bierge-Walibi dus. Het park was vernieuwend omdat ze de eerste waren in België waar je een vaste toegangsprijs betaalde, waarna je een hele dag alle attracties kon gebruiken. Want ja, tot dan toe betaalde je in Belgische attractieparken meestal per ritje. Walibi had bij de opening nog maar een beperkt aantal attracties. Er was een waterteleski op het meer, kermisattracties, ponyritten, kano's, botsauto's en een achtbaan. 47.000 bezoekers hadden ze dat eerste jaar. En tegenwoordig zijn dat er meer dan 1 miljoen per jaar. De muziek uit de zomer van 1975 nu. En dat is een specialeke. Ik heb dit uur gekozen voor de grootste hit van de Nederlandse groep Dizzy Man's Band. Het is een nummer met opera-stukjes en bombastische intermezzo's. En het heet dan ook toepasselijk The Open.

Een discofeestje met Viola Wills. Gonna get along without you now. En als je niet genoeg kan krijgen van al die disco, wel meer van dit na 6 uur. Want ik zie dat toevallig de Tramps eraan komen. Disco Inferno, Bee Gees ook, Chai Coltrane en zoveel meer. Maak er een mooie avond van. Dit zijn The Animals nog.

0: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
1: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
0: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.

Goedenavond. Op de Koninklijke Baan in Bretene is deze namiddag een voetganger overleden na een aanrijding met een kustram. Meer details over de identiteit van het slachtoffer zijn nog niet bekend. Door het ongeval is de Koninklijke Baan afgesloten en ligt het tramverkeer stil tussen het station van Oostende en De Haan. Vervoersmaatschappij De Lijn zet shuttlebussen in voor gestrande reizigers. In de drukke uitgaanswijd Covent Garden in Londen heeft een 47-jarige vrouw vanmiddag vier mannen neergestoken met een schaar. De slachtoffers, vier mannen tussen 34 en 52 jaar oud, zijn met steekwonden overgebracht naar het ziekenhuis. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De verdachte kon kort na de feiten worden opgepakt. Ze wordt in verdenking gesteld van het bezit van een verboden wapen en mishandeling. De politie vermoedt dat het incident verband houdt met psychische problemen. Je kan vanaf morgen opnieuw zwemmen in het recreatiedomein Sport Vlaanderen Hofstade. Gisteren gold er nog een preventief zwemverbod omdat er blauwalgen in het water waren aangetroffen. En dat kan leiden tot huiduitslag en maag- en darmklachten. Uit de nieuwste wateranalyses van vandaag blijkt dat de waterkwaliteit intussen weer volledig voldoet aan de normen, waardoor bezoekers opnieuw veilig het water in mogen. Vanavond zijn er in het oosten van het land nog enkele lokale buien mogelijk. Daarna brede opklaringen tot 18 graden vanavond. Morgen eerst vrij zonnig, daarna meer bewolking tot 25 graden. Vrijdag vooral brede opklaringen bij 24 graden. Het weekend wordt warmer en ook iets zonniger tot 30 graden.

0: gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
1: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
0: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
1: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
0: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
2: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Colruyt Trakteert. Ja, echt waar. Colruyt Trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Het is uw linkeroor hier, hè.
2: En uw rechteroor.
1: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
2: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
1: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
2: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
1: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
2: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
1: Ja, ja. Het kan anders.

0: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japandi.
2: Ibiza.
3: Ruim.
2: Ja, niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
2: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak. Go yellow.

Deze avond. Een 60er is overleden na een aanrijding door een kusttram in Bredene. Een 64-jarige man kwam daarbij om het leven. Het ongeval gebeurde rond 4:15 op een oversteekplaats langs de Koninklijke Baan. Alle hulp kwam te laat voor de voetganger. Het parket van West-Vlaanderen onderzoekt de precieze omstandigheden.

na een natuurwandeling steeds grondig op tekenbeten te controleren. Sport. Demi Vollering heeft de 5e etappe van de Tour de France Femme gewonnen. Na 140 kilometer van Masson naar Beaujolais was de Nederlandse de snelste in een sprint met 3. Voor gele truidraagster Marlen Reusser en Kasia Nieuw-Jandoma. Door haar overwinning nadert Vollering in het algemeen klassement tot op 12 seconden van Reusser. Titelverdedigster Pauline Ferrand-Prévot kreeg opnieuw een flinke opdoffer. Ze verloor ruim 2,5 minuut. Vanavond zijn er in het oosten van het land nog enkele lokale buien mogelijk. Daarna brede opklaringen tot 18 graden vanavond. Morgen eerst vrij zonnig, daarna meer bewolking tot 25 graden. Vrijdag vooral brede opklaringen bij 24 graden. Het weekend wordt warmer en ook iets zonniger tot 30 graden.

0: Met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Score alle aanvuldeals bij Bol. Knaldi.
1: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
2: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
4: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
5: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
6: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
0: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Score alle aanvuldeals bij Bol.
7: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
8: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
9: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
8: Echt?
9: Echt waar?
10: Macri in Ronsen.
11: Nu verleng de solde.
10: In Ronsen of op macri.be.
12: Happy!
13: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
12: Dank u, ImoWeb!
14: Het beste uit de 60s, 70s,

0: zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
1: DSM Keukens.
0: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
2: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe & Dove, een set van 4 glazen rietjes, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrelen. Your Golden Years.
4: Nostalgie Plus.